echiro mutumbi kumakya tunakusinza emisana tunasinzanga obulamu bwaffe bwonna kale yogera na bino

twale chitiba, twale chitiba netendo. Twale chitiba netendo kwa chiko kwa. Twale chitiba netendo mukama chiko kwa. Gera maso kumwe chitiba netendo. Gera maso nukumogama.

Rebeke, Rebeke, Rebeke, Rebeke, Rebeke, Rebeke, Rebeke, Rebeke, Rebeke, Rebeke, Rebeke, Rebeke, Rebeke, Rebeke, Rebeke, Rebeke, Rebeke, Rebeke, Rebeke, Rebeke, Rebeke, Rebeke, Rebeke, Rebeke, Rebeke, Rebeke, Rebeke, Rebeke, Rebeke, Rebeke, Rebeke, Rebeke, Rebeke, Rebeke, Rebeke, Rebeke, Rebeke, Rebeke, Rebeke, Rebeke, Rebeke, Rebeke, Rebeke, Rebeke, Rebeke, Rebeke, Rebeke, Rebeke, Rebeke, Rebeke, Rebeke, Rebeke, Rebeke, Rebeke, Rebeke, Rebeke, Rebeke, Rebeke, Rebeke, Rebeke, Rebeke, Rebeke, Rebeke,